familie, ingeskakel op Eden FM, is stemmen in paradijs. En ja familie, dat het groet tijd voor mij geword. Ik zie daar is niemand aan de kant die lijn nie. Mag u een geziende zondag het, mag u een geziende week het, en mag u een geziende maand het wat nog voorgelegd. Hou aan met die goede dingen. Daar was Pastor Ronald Michels met Because He Loves. En dit was lekker om samen

0: by 082-69-8807. Maranatha, Jesus, kom weer.
1: Ja, my dierbare, wanneer ek u dan weer sien, oh, halleluja, dan sien ek u met die asem van God. Amen. Geseënde lewe.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Vuthisa Jesu umlilo wakho. Oh, xa sizawubizwa inkosini.
1: Kunjani Sis Julia? Siphile on masak.
0: Imam.
1: Sis Julia kwenitse. Feel selakanti maub de fujarsa kharada laite neva.
0: Wengosi.
1: Sai trasta vijar ma konerens dier komi. En mag hier grondgebied vergroot. Nog baie baie jaar spaar geap salm 91 almal wat vir jaar u wil het sê en denk en gesien voor oopgerakte gestaan nog moet staan wat God gedoen is wel gedaan aan my oulinnigse klinkend gebed vir een veilige reis terugkaap van sy neefse begrafmisse. Voor allemaal my eden maaikies, niemand uitgesluit die baie, baie liefde julle eie antipoppie.
0: Baie dankie antipops, baie dankie antipoppie. Dat doet u jy ondia kolis.
2: Amen, mama.
0: Sê li kaal en vien kwen simbe sume lambi. Lipelil.
2: Lipelil, I know.
0: Amand is a straight kuwe genguku.
2: Amen, mama.
0: Ndiku.
2: Amen, mama.
0: Ndikukhawulele ngengoma
2: ma sithandaze.
0: All right, ma sithandaze, sawuthandaza usuka kwethu emthandazweni sibheke ngomini.
2: Amen, mama.
0: Inkosi tata.
2: Thixo namandla onke.
0: Amen.
2: Onesixolelo.
0: Haleluya.
2: Wena unguThixo phansi kwendaba esinayo lavaka ligama lakho.
0: Amen.
2: Sivusiwe kusasa nje inkosi ngenceba zakho Thixo, kuthande wena.
0: Amen.
2: Besingazi Thixo kodwa amangomsethu aziwa nguwe.
0: Nkosi yam.
2: Sibulela le mina namhlanje. Sibulela nokokuba sibe lapha.
0: Haleluya.
2: Kulamazomoya. Ukuze inkosi ilizwi lakho lingahlala indawoninye.
0: Amen.
2: Kulwana kulwa livakale kuyo.
0: Haleluya.
2: Sikucela ke ngayo Yesu Kristu inkosi yethu. Amen.
0: Amen.

Hallo meneer Roger. Ik woon net bij je gelukt even. Uit je wat. Van Uitvlug in Jordan Pretorius. Van Wielbedag in Willemies Brits. Dat ook vandaag verjaar. Bij je geluk op hulle verjaardag. Goedheid en gunst op hulle leven en goede gezondheid. En ik geef hulle al drie Psalm 23. En ik geloof hulle het hulle dag zo ver geniet. En dat komt het liedje van Antima van Wielbedag. Dank je meneer Roger.

Roger Jacobs. Ik wacht nog voor die lekker, lekker muziek, lekker. Die zon is geen zo lekker. Ik weet, van die venster kan op mijn voet.

Dis so 'n goud, Cecilia Kannemeyer, een van ons luisteraars, sê, even if I live 100 years, I will never get tired of Jim Reeves. So the first song I played was The World You Left Behind. En toe ons hartseer geraak met Dorothy Moos, Misty Blue en Julie Rogers, If I Never Sing Another Song en 12th of Never, Cliff Richard. En die laaste lied, 12th of Never, is een Engelse idiom wat beteken vir altyd, eindelijk Johnny Mathis treffer. Ons durf een sondegoud aan met een lach en een huil. My nommer is 083-449-2047. My naam Roger. Bly jy geniet het, Elvira Boysen. Enjoy this one.

0: Hi Wendy verhoog.
1: I moved your picture.
0: Meneer Willie Freeks, ek is bly u geniet dit. Suster Essie en oom Baba, sê geluk op jou 70ste verjaardag aan die ma en almal wat in die week verjaar het. Geluk aan die ma.
2: Now each
0: Mr. Brooke Benton,

Deze Honky Tonk Angel Dobie Gray en Denise Williams met haar groot treffer It's Gonna Take a Miracle. Op 'n besonderse mooi stem, Denise Williams.

0: Ek het vir Tannie Gelderbloem vandag in die kerk gesien en ek wou hom geluk wens. Maar Tannie, ek wens jou nou geluk op jou 60ste. Veel geluk. En Cheryl Roelse het speciaal hierdie versoekie ingestuur. Geniet het daar saam met Lynette en die rest van jou gesin, jou twee prachtige dochters, en dan jou breë gesin, Angus hulle en almal wat daar kuier. Prachtige muziek, Roger sê, Katrina Maree van Concordia. Ek ken baie van die Marees van Concordia. Geniet het, Katrina. Moira Tambour, Groeda Verwina, dis as Koensis, Johanna van Wyk en Mickey Lou. Malien Thompson, jy is kaars jong Malien. Malien van Oudtshoorn sê, sy geniet die muziek en Sitwil en Vrou Lief. Moet ons muziek geniet, bravo! So sê Connie Fischer en Connie, daar George John Stalmeester het ook vir jou een boodskap gestuur. Kom ons luister na een paar versoeke op stemnotas.
1: Hartelike goeie middag, Mr. Roger, ingehak het, ingeskakel,
0: wauw,
1: aan ons sondag goud, luister het, aan ons senior burgers, is hartelike goed, wauw, dis een prachtige dag hier in Mosselbaai, en die maand die Jeanette, en die Monika, mama Dina, hier is om een hartelike goed, baie geluk ook vandag aan Oslo in September, met sy verjaarsdag vandag, goedheid en guns op sy leven, is het een Corrie Thyssen, baie, baie sterkte vir een die breed familie, met die ingaan van die geliefdes, mag die heren even sterk, Mr. Roger, met een prachtige en geseende dag, het baie okay. Liefde en sien, also in die door die camera, en uit die prachtige Mosselbaai.
2: Goeiemiddag, meneer Roger, en al die luisteraars.
0: Goeiemiddag.
2: As lekker om vanmiddag hier na meneer Roger se muziek te luister met al die gouwe ouwers.
0: Dankie, Anna. Dankie
2: vir so'n program. Geseene week vir almal en ook vir meneer Roger en die familie van Anna van Ridderstaal.
3: Goeiemiddag, meneer Roger. Baie dankie vir die prachtige muziek. Sal u asseblief die volgende mooie liedjie speel vir my sister Elsie Smit, wat ook vandag een verjaarsdag vier. En van die Sally van Rooyen van Pakkelsdorp, wat ook in die week verjaar het. Godse rijkste seën op julle lewe toegespreek van Stamari Kiesin en van Elsie se suster. Baie dankie,
0: dankie
3: Mr. Roger, mooie dagie vir almal.
0: Dankie suster. Hai. Baie dankie, dankie Anna ook.
4: Goeiemiddag Mr. Roger, ek hoop het gaan goed, ons dankie hier, ons het dit gemaakt. En ja, ek wil vanmiddag net sê vanmorgen, wie die 21ste verjaar die van Kaja. My oudste sister, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy jou dag terdee geniet. En morgen verjaar my niggie Felicia. Olkers, ook aan die kant van Riversdale. Ek wil vir haar ook sê, een geseende dag morgen. En mag die Here vir julle in alles voorsien wat julle nog nodig het. Jelsie en die hele familie sê so, vanaf Kasia tot in Riversdale. Dankie, Mr. Roger.
0: Baie dankie, Jelsie. Is goed om van jou te hoor ook. Dis ook een prachtige dag hier in George. Jy met die sondagmiddag geniet saam met ons met prachtige muziek.

Yeah, I love her, Denise Williams, and especially this song, it's going to take a miracle. It's under Gold Roger. Ik lei nog een bietjie aan Michael Jackson koers, na ek die fantastische fliek Michael gesien het. Die Jackson 5 nou, met Michael as hoofsanger, bygestaan deur Jermaine Jackson. Geluk dan my vriend, de ware godsman, vader Charlton Darris van St. Luke's Langrivier, en ook dominee John Majid, in Oukiep, wat verjaar het. Sê oom Hansie en sy gesin van Blanco. Hello, always. I'll be there.

0: Sonde goud, Roger, versoeken, George John Staalmeester, groet vir jou my groot vriend, en jy groet natuurlijk vir Connie Fischer ook, Judy Boucher sê jy, en ek speel Turn Back the Time, en dis wat ons eindelijk maar doen hier op Sonde goud, nee? My alle vriendin Anna Moses, Alipad van Riversdal, sê, asseblief Roger, speel die broer en sister Donnie en Marie Osborne, sê, I'm leaving it all up to you.
1: Goeiemiddag, Mr. Roger, ingehaken, ingeskakel, wil net vanmiddag Antie Maas sien wens, het toewens met haar verjaarsdag gister, en Antie Maureen daar in Riversdal, en allemaal wat hierdie maand so ver hulle verjaarsdag geniet het, alle goedheid en guns op hulle leven, kom met baie liefde vanaf Doreen en Elzo, en het een prachtige mosselbaai.

0: If you want to send your song choice for next week, send it to Roger on 083-449-2047.
1: Middag Roger, ek geniet die Golden Oldies. Speciale versoek vir Gareth Oktober wat gister verjaar het. Dit kom van Rada of Ryda.

0: Ja, nee, is Marie Osborne, baie mense sê Marie. Ek het ook al een fout gemaakt met my niggie, ek het een niggie, haar naam is eindelijk Marie, het sê my herinner, onlangs, en nie Marie nie. Maar na dit is het local, is lekker.
1: Baie dankie vir die prachtige muziek. Goeiemiddag meneer Roger. Baie dankie vir die prachtige muziek. Sal u asseblief die volgende mooie liedjie speel vir my sister Elsie Smit, wat ook vandag een verjaarsdag vier, en van die Sally van Rooyen van Pakkelsdorp, wat ook in die week verjaar het. God se rykste seën op julle lewe toegespreek van Stamarie Kiesin en van Elsie se sister. Baie dankie, Mr. Roger. Mooie dagie vir allemaal. Bye.
0: Baie dankie. En dan groet ek vir jou QB. Langklaas ook van jou gehoor. Ek ken jou ook as Johanna Norkie. Jy word baie waardeer. En een hartseer boodskap van sister Esther Rogers van Oudtshoorn. Sterkte ook aan oom Norman Rogers. Sy sê dit gaan redelijk goed, en hulle is elke sondag ingeskakel, maar sister Esther sê, vir oggend het sy enigste broer John aan die dood afgestaan. Baie, baie sterkte, sister Esther Rogers, dis nou regtig hartseer nuus. Dink aan julle in die moeilike tyd. Sterkte.
2: Local is lekker with Roger.

Hi, goedemiddag Roger. Het is lekker om jouw stem te horen, lekker als dan te weten. Ons kan altijd op jouw knopje drukken. Allemaal is goed wat ingeschakeld is. Roger Vrijdag was mijn verjaardag geweest. Ja, ik heb hem lekker geniet. Roger, ik wil net even voor mij iets moois spelen, man, alsjeblieft. Van Patrice van Roosmoor. Mooie dag voor allemaal, hoor.

0: Goedemorgen, meneer Roger. Op het gaan bij je goed. Zal meneer alsjeblieft voor mij One More Night van Phil Collins speel? Kom van Christina de Kwakker. Mooie dag.
1: Weer eens gelukkig Danny Gelleblom op jouw 60ste. Kom van Edwin en Cheryl. Ik hoor je het koekestiera van Cheryl, Roelse. Lynette.

Roger, ek en my man, Kevin, geniet elke oomblik. Beautiful muziek, sê Lorraine Solomons. Groete daar, Kevin Solomons.

0: understand you, 'cause I know how hard you try. I've watched while love. En dit was Sometimes When We Touch van Dottie West. Ek hou nogal van haar weergawe. En voor dit was het die Electric Light Orchestra in Keep Our Love Alive van Stevie Wonder.
1: Who makes me forget how cold the world can be? With a love like sunshine warms me
0: till. Sal volgende week jou lied speel, Bianca van Pakkelsdorp.

0: Piet, wie wat moet je doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verskeidenheid begrafenispakkete om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die breë gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakkete.
0: Pet, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudsoere is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah Begrafenisdienste, 24 uur, 7 dagen week beskikbaar om u by te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: Dit is die antwoord in enige situasie.